zijn er niet meer erbij. En die fuck zit altijd bereid. Richt ons in de pomp, güter en schreien. Heil, halal, und grenzenlos geil. Vergeltung wird zittern für Neid.